0: Tim van Egmond.
1: Vandaag verplaatsen wij ons naar 18 oktober 1975. De Miami Goat op 50 van toen. Inderdaad, 7 nieuwe binnenkomers, 7 stipnoteringen. En op nummer 50 staat Kamal met The Elephant Song. En als ik zo de lijst bekijk, staat niet het aantal weken erbij. Maar hij kwam vanaf nummer 32.
2: Tell me, said the elephant. Tell me, brothers, if you can.

De Melkenwoggers van 37 naar 49 en van 38 naar 48. Cindy, Sweet Heart, My Darling. Helaas. Het aantal weken bij deze lijst is helaas niet aanwezig. Bij sommige titels wel en bij sommige uiteraard weer niet. Helaas ook niet bij deze voor Ferrari met de Woogie Woogie. Ze kwamen van 40 en gingen naar 47.

0: Maffe maandag, daverende dinsdag, woedige woensdag, denderende donderdag, volle vrijdag of zinderende zaterdag en zalige zondag. Elke dag een gouden dag.
1: Millipark is het sprookjesland. Millipark, dat is zo interessant.
2: Millipark, Adinkerke, de pannen aan de Belgische kust. In wereldpremière... Het papegaaiencircus. De muzikale watersymfonie. Het fascinerende exotarium. Een sprookjestuin uit duizend en één nacht. De adembenemende keverbaan. Meliepark, Adinkerke de Pannen.
3: Daar moeten we eens heen gaan.

0: De hits van toen.
1: Het geluid en de techniek van nu.
2: Nieuw.
3: Kr-ja-ja. Kr-ha-ha. Kr-voomba.

Frik Simon. Op nummer 44, nieuw binnengekomen. Nieuw. Nummer 43, Manfred Mann's Earth Band. En Spirits in the Night.

0: are making me blue.
1: Freddy Fender van 35 naar 42. And Wasted Days and Wasted Nights. Van 28 afkomstig op 41. Lulu, Boy Meets Girl. Van 18 oktober 1975 is dit trouwens de Mi Amigo Top 50. 7 nieuwe binnenkomers.

0: Van Vermeulen naar het Verre Oosten voor de ongelooflijke prijs van 28.800 frank. Vliegreis, hotel, rondreis inbegrepen. 150 combinaties mogelijk. Thailand, Tokio, Jakarta.
1: Telefoneer nu 031 76 72 68.

Nicole Kelly en Get Sexy. We zijn toe aan een overzicht van deze Miami Go Top 50 van 18 oktober 1975. Op 50 vonden we Kamal en The Elephant Song. 49 The Miracle Workers, Something. Cindy, Sweetheart, My Darling op 48. 47 Ferrari, Boogie Boogie. En 46 Uriah Heep. En Return to Fantasy. Nummer 45, Ike en Tina Turner. En Baby, Get It On. Afrique Simon, nieuw op 44 met Havana. 43 ook nieuw, Manfred Mann's Earth Band met Spirits in the Night. 42, Freddy Fender, Wasted Days and Wasted Nights. 41, Lulu, Boy Meets Girl. En net nieuw binnengekomen, Paul Kelly op nummer 40 met Get Sexy. Billy Joe Spears. Gaat voor de beurt zingen, maar ik zeg toch dat het nummer 39 is.

Vraagteken, vraagteken. Ja, ik zei het al, bij bepaalde nummers staan een aantal weken helaas niet in. Ze zijn er bijna niet meer te achterhalen, maar dat maakt niet zoveel uit. Bij sommigen staat het er wel bij, maar bij een paar zie ik trouwens. Maar dat maakt niet zoveel uit. Ik ga ze zo meteen wel vermelden. Gloria Gaynor, if you want to do it yourself op nummer 38. Nieuw. Persoonlijk vind ik het eigenlijk een van de mooiste platen. De dochter van Nat King Cole. Een plaatje wat me altijd wel bijblijft op een of andere manier. Natalie Cole. Op 37, dus nieuw. This will be.

De Goede. Er zijn diverse uitvoeringen van de 16-minuut uitvoering, de 14-minuut uitvoering, de 12-minuut uitvoering. Maar wij hebben de helft genomen van 12. Inderdaad, de ruim 6-minuten versie. Terwijl er ook nog een 7-minuten versie van is. Deep Purple, Child in Time, afkomstig van 34 naar 36. En bij deze top 50 moet ik toch altijd de keus maken welke versie ik heb zou kunnen draaien. Nou, bij deze is dan de 6-minuten versie geweest. Tijd voor wat rust. En dat vinden wij met de Carpenters en Solitaire op 35.